het volk van Venezuela. Voor de slachtoffers van de recente aardbevingen. Voor de families die dierbaren hebben verloren. En voor degenen die op hulp wachten. Voor Melissa Cañas, Wilbert Hernandez en Matthias Hernandez.

het volk van Venezuela. Voor de slachtoffers van de recente aardbevingen. Voor de families die dierbaren hebben verloren. En voor degenen die op hulp wachten. Voor Melissa Canyas, Wilbert Hernandez en Matthias Hernandez.